maar dat viel in Sisse ook scheid. Ik denk nu aan de zwoer, maar daarvoor denkt ze weet. Wat voelde van die zorgen, die Sisse zo zijn even geworden.